0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
2: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. En dus ben ik enorm blij voor de club ook.
1: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Blossom Headspa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Headspa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Good morning.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca.

0: Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Trent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. AA Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
2: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
1: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen. Het is vrijdag. Het is ondertussen 7 uur. Ja, ik kan het weekend al een beetje ruiken. Hè.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Hier zijn we de tekst een beetje kwijt. Het zijn de Rolling Stones natuurlijk in Painted Black. Goedemorgen. Wake up with the 60s.

0: Goedemorgen, jawel, jawel.
1: De jaren 60 zijn van ons. Het is weer vrijdag. We komen langzaam maar zeker in de buurt van het weekend en dat hebben we graag.
2: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Veen.

Coco van de suite. Lena komt thuis. En ze begint te lachen en haar vader vraagt, Lena, wat is er aan de hand, waarom lach je? En Lena zegt, ja, ik moet 500 keer schrijven, ik ben een ezel. Ja, zegt de vader, wat is daar zo grappig aan? Ah, zegt Lena, jij moet dat ondertekenen. Tada!

0: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen, wij worden wakker op vrijdag. Hè? Toch tot aan een uur of elf en dan bij Sophie op de koffie. Maar dat is allemaal voor straks.
1: Zoo Radio.

0: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Klein beetje water mag je zo geven, maar niet te veel natuurlijk. Dat is een Rose in Spanish Harlem. Die heeft vooral aandacht en attentie waar dan ook natuurlijk. Goedemorgen, de jaren 60 zijn van ons. Hier is Zoo op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op DAB+. Kan het ook in Groot Antwerpen. Of je neemt ons wereldwijd mee via zoo.radio. Dat kan ook natuurlijk. En nu hebben we Judy in Disguise with Glasses. Is een beetje vermomd met andere woorden. Hier is John Fred samen met zijn Playboy Band. Judy.

Normaal heb ik alles al op tijd gezien, maar in dit geval was het een beetje moeilijk om het als eerste te zien. How long has this been going on? Het zijn gewoon ook diegenen die er het dichtst bij staan, die er het laatste van af weten.

The Beatles, Come Together, Right Now. En Over Me, alstublieft. Hier, goedemorgen, is Zoo. De jaren 60, die zijn van ons. Wil je ook plaatjes aanvragen, surf dan eens naar onze website. Ga eens kijken op zoo.radio en klik door naar de verzoekjes.

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ifan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ifan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifanpelt.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show.
5: Celebration 90.
4: Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer.
5: Celebration 90.
4: Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Artsenbond BEVAS is woedend over een nieuwe wet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Daardoor kunnen ziekenfondsen sinds kort veel meer data inkijken van de professionele activiteiten van artsen of verpleegkundigen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Van den Broeke wil daarmee fraude sneller achterhalen. Maar de artsen vinden dat de ziekenfondsen daarmee te veel macht krijgen. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal en Tibet is gestegen naar meer dan 470. Maar het aantal gaat nog oplopen, want er zijn nog honderden mensen vermist. Buitenlandse Zaken heeft ook nog altijd geen contact gehad met drie Belgen in Nepal. De Russische marine gedraagt zich agressief in de Oostzee. Dat zegt de Duitse marine. Zo doet Rusland er surveillanceopdrachten en probeert andere landen te intimideren met sabotageacties en dronevluchten, zegt Duitsland. Intussen roept Oekraïne de inwoners van de zuidelijke havenstad Kherson op om de stad te verlaten. Vooral ouderen en gezinnen met kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op essentiële infrastructuur valt Kherson mogelijk langere tijd zonder stroom en verwarming. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de competitiefase van de Europa League voetbal. Paarswit versloeg Karat Almaty thuis met 3-0. Gent mag naar de league phase van de Conference League. De Buffalo's wonnen in Schotland met 2-3 van Hibernian. Coach Rick de Mil.
2: Er zijn absoluut nog stappen, maar door in die groepsfase te zitten gaan de spelers alleen maar beter worden. Gaan we stappen blijven zetten, ook financieel. Ben ik enorm blij voor de club ook.
1: De loting voor de Europa League en de Conference League is vanmiddag in Zwitserland. En de Belgian Lions zijn sterk begonnen aan de pre-kwalificaties voor het EK basketbal van 2029. In Oostende versloegen ze Tsjechië met 92-81. De Lions spelen hun volgende wedstrijd op 26 november in Noorwegen. We krijgen een wisselvallige vrijdag met 20 graden. En ook dit weekend is wisselvallig met geregeld wat neerslag. En maxima rond 23 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja. We zijn goed gezind natuurlijk, want het is vrijdagmorgen. Hier is Zoo, het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills event.

floten nu. Weer zoiets. Hè. Ja, Butterfly van Daniel Gerard natuurlijk. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Welkom in het volgende stukje. Zo tussen 8

Ja, dan weet je het eraan. Dat trek je in 1959, op het randje 1958. Richie Valens was dat. En oh, Donna, daarvoor Jimmy Soul. If you want to be happy for the rest of your life, let op, never make a pretty woman your wife.

Goedemorgen, hier is zo. Kapitein Zeppels kwam voor het eerst op het toneel, of in de film natuurlijk, in de Vlaamse jeugdreeks, in 1964. En in de eerste aflevering bekent hij dat hij uit Griekenland komt. En eigenlijk heet hij Jan Stephorst. Maar dat kunnen ze niet uitspreken, die Grieken. En daarom verbasteren ze dat tot kapitein Zeppels. En hij zou de hele reeks lang kapitein Zeppels blijven heten.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Jawel, goedemorgen op FM, het noordoosten van Antwerpen op FM 104.9, 107.6. Maar het kan natuurlijk ook via DAB Plus in Groot-Antwerpen of via Zoo.radio. Dit is Zoo, de jaren 60 zijn van ons en nu een uitstapje naar de 70s.

langzaam maar zeker op in de richting van de vrijdag. Dit is Zoo hier, die herkennen morgen Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining. Dat werd meegeschreven door Scott English en die kennen we nog van Brandy, het latere Mandy van Barry Manilow. Een beetje moeilijk allemaal. Daarvoor geschreven door Barry Gibb voor de Bee Gees, The Spicks and the Specks of Life. Dit is Zoo met nu een Belly

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en

0: donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

tranentrekker is dat toch? Doet het altijd op feestjes, op jubileumpartijen of trouwpartijen natuurlijk. The Green, Green Grass of Home van Tom Jones.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor lijdere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, jawel, Diederik in de morgen. En het is, ja, vrijdag. Het is ondertussen al 9 uur.
2: From the Beverly Hills of

Ain't No Sunshine When She's Gone. Oh, oh, oh, oh, oh. Van Bill Withers natuurlijk. En daarvoor Diana Ross, The Supremes en The Temptations. Ze waren met velen. I'm Gonna Make You Love Me. En Sunny Afternoon van The Kings. Hallo, goedemorgen. Ja, het is vrijdag. Daar is bijna een onstop tussen 9 en 10. David Bowie, Betty Everett, The Four Seasons en Petula Clark.

0: Verkopen, huren of verhuren? Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Jawel, Les Reed schreef ook heel veel voor anderen, maar een beetje ook voor zichzelf. Dit was eigenlijk zijn grootste hit natuurlijk, de Man of Action. Hier is Zoe, goedemorgen bij Diederik in de Morgen, bijna non-stop achter elkaar. Straks nemen we eventjes de trein met de Marrakesh Express. De Beatles komen voorbij, Johnny Mathis en Jan en Dean nu met Surf City.

0: people do. And I'm a beautiful people too.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en

0: enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Wayne Bickerton, die was daarvoor verantwoordelijk. Die schreef deze plaat eigenlijk al in de 60's, maar vond geen geschikte uitvoerder. Dat kwam pas in 1974 met de Rubettes en Sugar Baby Love. Het is ondertussen bijna

0: Arend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, jawel, het laatste stukje zo van Diederik in de morgen. Ik draag bijna helemaal non-stop achter elkaar nog tot 11 uur.
2: From the Beverly Hills of

Ja, Nina Simone met een covertje van de Bee Gees, in dit geval To Love Somebody. En Pour moi la vie va commencer. Vandaag, want het is vrijdag natuurlijk. Dit is Zoo, goedemorgen en van harte welkom in het laatste stukje Zo van Diederik in de Morgen. Straks hier op de radio tussen 11 en 2 bij Sophie Lanois op de koffie. En nu Roger Clover en zijn gasten. Yeah.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: zullen we dat eventjes afspreken.
1: Seal the Whittakers. De voortops daarvoor, de Sweet Sensation, Paul Jones, The Contours, Jack Jersey. Oh, hij was zo arm, hè. Papa was a poor man. En For Once in My Life, ook gehoord van Stevie Wonder.
2: Worldwide at zoo.radio.

zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud

0: al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383.

als het maar blijft regenen. Fats Domino, it keeps on raining. En raining natuurlijk, Love and Marriage van Frank Sinatra. En de move daarvoor met Flowers in the Rain. Jongens en meisjes, dames en heren, zometeen Sophie Lamba voor de allerlaatste keer bij Sophie op de Koffie. Want vanaf volgende week zit Brenda hier weer, zo tussen 11 en 2.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Al maar meer Vlaamse scholen laten asbest verwijderen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. Sinds begin dit jaar kunnen scholen de kosten daarvoor volledig terugkrijgen van de overheid. 173 scholen hebben dit jaar subsidies aangevraagd. Toch is er nog een lange weg te gaan. In zo'n 8000 schoolgebouwen zou nog asbest zitten. Scholen die het willen weghalen, moeten eerst een asbestattest laten opstellen door OVAM. Pas daarna kunnen ze subsidies aanvragen. Verkeersinstituut Vias pleit voor luidere elektrische auto's. Uit onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers die bij lage snelheid amper horen aankomen, met alle gevolgen van dien. Vias wil daarom dat de minimumgeluidsnorm naar omhoog gaat en dezelfde is bij alle merken. Vorig jaar was bij 42% van de ongevallen met elektrische wagens een voetganger of fietser betrokken. Dat is beduidend meer dan de 27% bij wagens met een verbrandingsmotor. In Congo is een vaccinatiecampagne tegen ebola gestart. De uitbraak, die momenteel 6 provincies treft, is de zwaarste die het land ooit heeft gekend. Meer dan 2500 mensen zijn al overleden en bijna 6000 anderen raakten besmet. Het vaccin dat de overheid inzet is nog niet officieel goedgekeurd tegen de variant die nu rondgaat. Dokters dienen het toe omdat er geen andere behandeling of vaccin beschikbaar is. Ze hopen dat het toch aanslaat en willen tegelijk meer leren over de werking van het middel. Er is vanmorgen een gedeeltelijke maansverduistering geweest in ons land. Het hoogtepunt was om 6:12. Zo'n 93% van de maan was toen bedekt door de schaduw van de aarde. Op heel wat plaatsen was het zicht wel beperkt door de hardnekkige wolken. De volgende maansverduistering komt eraan in de oudjaarsnacht van 2028. Dan krijgen we een volledige eclips te zien en zal de maan rood kleuren. Het is eerst wisselend bewolkt, later is er opnieuw kans op regen en onweer. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wordt het ook nog wat frisser, met maxima rond 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is de vrijdagse bij Sofie op de koffie en het is 11 uur. From the Beverly Hills.

The Tramps en Zing Winter Strings of My Heart. Daarvoor The Shadows en Wonderful Land. En over Wonderful gesproken, dit is Jimmy Cliff, Wonderful World en Beautiful.

0: restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be. Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Ostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Broadcasting to the world.

0: bum-bum, and my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Berryman en Who Put the Bomb in the Bomb. Wie stak het muntstukje in de jukebox en zorgde ervoor dat het juiste plaatje speelde waardoor ik met mijn liefje kon dansen? Dit is Who, de jaren 60 zijn van ons en hier zijn Supremes.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe?
3: Ja!
4: Oei, dat is hier... En niet eens naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat af, traf. Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
7: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie... €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Hey you! Come out here on the floor! Let's rock some more!

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. We lopen in de richting van het weekend. Het werd 12 uur. From the Beverly Hills.

Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. En dat is altijd en voor iedereen zo. En dat zal wellicht ook altijd zo blijven. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Ik ben Sophie en wij zijn samen tot 2 uur. Het is niet alleen de laatste aflevering van de week, het is ook voorlopig mijn laatste aflevering, want vanaf maandag zit Brenda

James Brown, The Godfather of Soul, I Got You and I Feel Good. Daarvoor een Ierse zanger in driekwart broek, Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes. De komende minuten liggen de Pioneers, The Chiffons en Ernie Maresca tussen onze boterham. Super

0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ifan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ifan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifanpelt.be.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Good afternoon.

The Everly Brothers en Bye Bye Love. Wil je zelf ook een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website zoo.radio en klik op verzoekjes. Dan kan je je eigen verzoekje horen in onze Zoobox, die elke werkdag wordt uitgezonden tussen 6 en 8 avonds.

Tokyo Melody en streepje popcorn uit 1964. Je hoort het hier bij Zoo op FM in het noordoosten van Antwerpen, DAB+ in Groot-Antwerpen of via Zoo.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest.

0: op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

0: How do you do it, Jerry and the Pacemakers? Het is bijna 1 uur. Nu is er Bobby Darin en La Mer op Zoo, de jaren 60. Die zijn van ons.
1: Ladies and gentlemen, the beat.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Je bent bij Sofie op de koffie tot 2 uur vanmiddag.
3: From the Beverly Hills

blijf nog even aan de lijn en hang vooral nog niet op. Don't Hang Up van de Orleans. En dit zijn Spooky Sue en Swinging on a Star. Daarover gesproken, op een dag als vandaag nemen in 1964 de Verenigde Staten hun eerste weersatelliet in gebruik.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

Feel the Need in Me van de Detroit Emeralds. Wil je zelf ook een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website zoo.radio en klik op verzoekjes. Dan kan je je eigen verzoekje horen in onze Zoobox, die elke werkdag wordt uitgezonden tussen 6 en 7.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliard.com.

0: www.worldcup3cushion.com. Van 31 augustus tot en met 6 september. World Cup 3 Cushion. Mis het niet.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.

0: Beatles, She Loves You, yeah, yeah, yeah. Denk eraan, ik zie jullie allemaal heel graag. Maar vanaf volgende week zit Brenda hier terug op deze stoel. Ik heb het met veel plezier gedaan en ik ben er morgenmiddag alweer tussen 3 en 6. Tot dan, dag.
1: More hits. New radio. More 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Noorse koning Harald is overleden. Het paleis in Oslo maakte zijn dood bekend in een overlijdensbericht. Harald was al een tijd ziek. Hij is 89 jaar geworden. Zijn 53-jarige zoon is daarmee meteen de nieuwe koning, Haakon VIII van het land. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden vrezen dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden bijna 4 miljoen euro op. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. In 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog. Mladic zat sinds 2011 in een gevangenis in Nederland. Hij is 84 geworden. Soms een opklaring, maar meestal wolken vandaag met kans op regen bij maximaal 22 graden. Ook morgen wolken, soms een bui en tot 22 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, vrijdagmiddag zo langzaam maar zeker op in de richting van het weekend. Dat ziet er goed uit. Het is al 2 uur.
2: From the Beverly Hills event.

zonder jou komt daar niks van. En Without You van Harry Nilsson natuurlijk. Four Seasons, Down, Go Away en Bibabalula van Gene Vincent. Vrijdagmiddag in één rechte lijn in de richting van het weekend. Alsjeblieft, zeg. Jane.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

De Moody Blues, die kennen we nog van Nights in White Satin natuurlijk. You Better Go Now. Hier is Zoo. We doen dat zo in één rechte lijn in de richting van het weekend. Dat doen we straks open, officieel om 5 uur. En we hebben ook de top 5 at 5 natuurlijk. Plaatjes aanvragen kan ook. Surf naar zoo.radio en klik naar

to my father's house is een metafoor natuurlijk voor de kerk. Come and go with me to my father's house. Hij was nogal religieus. Les Humphries en zijn singers, zijn zangers, dus met andere woorden. Dit is Zoo. Hier hoor je fantastische plaatjes, want de jaren 60, die zijn van ons.

zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging.

Van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

0: voir les musiciens.
1: Kom eens kijken, kom eens kijken, kom eens kijken. Charles Aznavour, viens voir les comédiens hier op Zoo natuurlijk. We lopen, we springen, we vliegen, we wandelen in de richting van het weekend tot een fantastisch weekend.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije 2 maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, goedemiddag. Het is 3 uur op vrijdagmiddag. Hier is Zo die Drik in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, het is misschien de laatste keer deze zomer. Going up to the country. Hier gehoord van Kennedy op Zoo natuurlijk. Goedemiddag op vrijdagmiddag zo in de richting van het weekend. Straks om 5 uur de officiële opening van het weekend. En de top 5. Het 5 natuurlijk. Vandaag keren wij terug naar de Nederlandse hitparade van 27 augustus 1967. Maar dat is voor straks.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste Paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
8: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Good afternoon.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met Madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

van Amerika natuurlijk, hè. Uit het begin van de 70s, 1971. Dinah Washington, Brooke Benton, Rockin' Good Way, Ain't That Love van Gloria Jones, Evil Ways van Elda Laurie en Steam. La, la, la, la, la. Hey, hey, kiss him goodbye. Vrijdagmiddag, hier is Zoo. Een goedemiddag, Diederik in de middag bij je, zo tot aan 6 uur. En dan straks onze Zoobox. Vanaf volgende week ziet Walter van Antwerpen hier weer zo tussen een uur of 6 en 8 op vrijdagavond met de Weekend Show.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije twee maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjesmensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, dat is goed hè. Vrijdagmiddag. Ja, langzaam maar zeker kruipen wij tegen het weekend. Het is 4 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

hier is, zo hier is die week in de middag. Langzaam maar zeker op in de richting van het weekend met de House of the Rising Sun van The Animals. Dave Davies en The Four Seasons, die komen er allemaal aan als je naar ons blijft luisteren.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
6: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld.

houdt keihard van mij, zeggen wij dan. Loves me like a rock van Paul Simon natuurlijk. En daarvoor The Four Seasons, Cherry, net al verklaan van Dave Davies, de broer van Ray Davies, die The Kings deed natuurlijk. Hier is Zo, goedemiddag, hier Diederik in de middag, straks om 5 uur de officiële opening van het weekend. En we hebben ook de top 5 at 5 vandaag, de Nederlandse hitparade.

opgelet, opgelet. Je kan alles doen, maar dat mag niet natuurlijk. Don't you step on my blue sweatshoes, alsjeblieft. Dat zou eventueel kunnen betekenen dat ze vuil zouden kunnen worden. En ik heb geen schoensmeermiddel om zomaar zwijden te kuisen. Daar gaat het over, denk ik. Het is zo, de jaren 60 zijn voor ons met Shirley Bassey uit James Bond's Goldfinger. Go.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...

0: ondernemers, maar ook professionals zoals wij, kennen namelijk de Ribarent.
1: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
2: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
4: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
5: Welkom in Europa, jongen!
4: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.nl.

Jawel, don't be cruel. Straks om 5 uur, zometeen om 5 uur, de officiële opening van het weekend. En dat is niet alles, we gaan ook de top 5 at 5 opstarten. De laatste voor deze werkweek, die van vandaag, vrijdag 28 augustus. Daarvoor keren we terug naar de Nederlandse hitparade van 23 augustus 1969.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Verschillende Europese koningshuizen reageren bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip zegt dat hij een bijzondere band had met Harald en prijst zijn warmte en gevoel voor humor. Ook de Nederlandse koning Willem-Alexander leeft mee met de Noorse koninklijke familie en het Noorse volk. De Britse koning Charles betuigt alweer zijn diepste medeleven met het overlijden van zijn geliefde neef, zoals hij Harald noemde. Ook vanuit andere Europese koningshuizen komen steunbetuigingen. Koning Harald overleed vanmorgen vroeg. Hij was bijzonder geliefd bij de Noorse bevolking. Hij is 89 geworden en was het oudste staatshoofd van Europa. De kust blikt bijzonder tevreden terug op het voorbije seizoen en spreekt van een echte topzomer. Dat is vooral te danken aan het mooie weer en de vele evenementen. De voorbije 2 maanden werden 11,2 miljoen hotelovernachtingen geregistreerd en vonden meer dan 6 miljoen dagjes mensen de weg naar onze kust. Dat waren er nooit zoveel sinds de coronaperiode. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. Aanleiding zijn de uitspraken van White over minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser na de verstrenging van de regels voor alcoholreclame. Van den Broeke besliste dat in advertenties binnenkort moet staan alcohol schaadt de gezondheid in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Prevot noemt de uitspraken van White onaanvaardbaar. De Canadese zangeres Céline Dion is aangekomen in Parijs. Daar zal ze zich de komende 14 dagen voorbereiden op haar grote comeback. De wereldster landde vanmiddag met een privévliegtuig op de luchthaven van Le Bourget. Ze verblijft de komende 7 weken in een luxe hotel. Vanaf 12 september tot en met 17 oktober geeft Céline Dion in totaal 16 shows. Kort na de start van de ticketverkoop waren alle concerten al uitverkocht. Er komen daarom nog 10 extra shows in mei volgend jaar. Het is grijs met kans op regen of buien en onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 23 graden. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig. We halen dan nog met moeite 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag. Ja. Het is zover. Top 5 at 5. En ook de officiële opening van het weekend. From the Beverly Hills event.

0: God's sakes, turn around.
1: Ja, ben je moeilijk toestaan. Wat een plaat. Ruby, Don't Take Your Love Town van Kenny Rogers en The First Edition. En de Honky Tonk Woman van The Rolling Stones natuurlijk. Het is de hitparade vandaag van vrijdag 28 augustus. Uitgezonden op 23 augustus 1969 in Nederland. De top 5 at 5.
2: The sound of the 60s.

Ja, soms hadden ze een beetje ruzie, de Bee Gees, en dan gingen ze weer apart. Ja, Robin Gibb in dit geval ging heel eventjes solo in augustus 1969 met Saved by the Bell. Jawel, het is vrijdagmiddag, het weekend is officieel open. Daarvoor de Shocking Blue, een Nederlandse band. We zijn eigenlijk ook wel bezig een beetje met de Nederlandse hitparade, maar de plaat kwam ook in Amerika heel hoog terecht. Is eigenlijk een beetje gestolen van de Big Three, waaronder meer Mama Kaas inspeelde. Venus van de Shocking Blue is een compositie van de Nederlander Robbie van Leeuwen. Dan gaan we naar de nummer 1, Zegwin Evans, en die schetsen geen fraai toekomstbeeld in de year 2525.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schat ik.
3: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

ja, daar gaan we naartoe. Let's go to San Francisco. Dat was in the Summer of Love 1967. En The Most Beautiful Girl komt hier van Charlie Ritchie natuurlijk. Hier is Zoo met Chubby Checker en Let's Twist Again. Zoo Radio 1961.

klinkt zo mooi. Van Must Have Sandio natuurlijk. Hier is zo, hier is Diederik in de middag. Goedemiddag, en met Nina Simone. My baby just cares for me. My baby.

0: tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de grote markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Worldwide at zoo.radio.

het weekend wordt goed ingezet. Morgen hier op de radio tussen 3 en 6 bijvoorbeeld. En ook op zondag met Sophie Lanois. Sophie in het weekend. En morgenavond van 6 tot 7. Maar ook op zondagavond tussen 6 en 7. De 60s at 6. En het is een programma van Maarten van Linden. Zometeen onze zoebox tot de laatste keer op vrijdag van volgende week. Is Walter van Antwerpen hier weer zo tussen 6 en 8 met de weekendshow. Dit was het voor mij. Adios.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn

0: 30ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationale Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de Uno X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedenavond. Het is ondertussen 6 uur. Hier zijn de aangevraagde plaatjes in de zoekbox.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij IFAM Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. IFAM Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifampelt.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten. Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. 1 kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Kerkje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete

0: Voor de grond treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
1: De wereldtop van het driebanden strijkt neer op Belgische bodem. Van 31 augustus tot en met 6 september is er World Cup Free Cushion. Kom kijken in het Liers Cultuurcentrum Aarschotse Steenweg 3 in Lier. Kijk voor bijkomende info, arrangementen en tickets op worldcupbilliards.com. Van 31 augustus tot en met 6 september, World Cup Free Cushion. Mis het niet.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de UNO-X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
3: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paska, voor groot en klein.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Het Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachine.

0: 8140 of ribarent.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Haakon de VIII zal dinsdag de eed afleggen in het parlement van Noorwegen als nieuwe koning van zijn land. Haakon is 53 en de partner van Mette Marit. Hij wordt de vierde koning van het Koninkrijk Noorwegen in zijn huidige vorm. Haakon volgt zijn vader koning Harald op, die vanmorgen overleed op zijn 89ste. In Nederland is er veel ophef over een man van 43 die als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen blijkt te hebben verwekt. Hij zou mogelijk ook in ons land actief zijn geweest en hier 6 kinderen hebben. De man werkte via ziekenhuizen, maar zocht ook op internet naar vrouwen met een kinderwens. In Nederland mag een spermadonor wettelijk gezien bij maximaal 12 gezinnen doneren. De man zou nog altijd actief zijn. Er zijn ook vandaag nieuwe droneaanvallen gemeld op de door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. De voorbije 2 dagen was ook al een opslag voor reactorbrandstof en een sprinklerinstallatie geraakt en raakten 2 medewerkers gewond. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt de aanvallen onaanvaardbaar en vraagt beide partijen in het conflict om terughoudendheid. De kerncentrale is de grootste in Europa. De Yellow Tigers kennen hun tegenstander voor de 8e finale op het EK volleybal. Door de zege van Slovenië tegen Hongarije moeten de Tigers het na het weekend opnemen tegen Duitsland in Istanbul. Een zware dobber, want Duitsland klopte België onlangs nog met 3-0 in de Volley Nations League. En op de dag dat de Noorse vorst overleden is, hebben de Nooren hem geëerd in de Vuelta. 2 Noorse renners van de Uno X-ploeg pakten de eerste 2 plaatsen in de rit. Andreas Leknessund won de etappe, zijn ploeg en landgenoot Johannessen finishte 2e. Wout van Aert, die in dezelfde lange vlucht zat, pakte plaats 3. Tadej Pogacar blijft onbedreigd leider. Af en toe nog een bui vanavond, al is het op de meeste plaatsen wel zacht. Vannacht dan droog met brede opklaringen en minima tussen 11 en 17. Maar tegen de ochtend is er weer kans op nattigheid.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen, dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
4: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
3: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toeren.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

0: Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp. Super.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt.
6: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
7: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Paschka, voor groot en klein.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
10: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte midden juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

restaurantje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.com.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.